En dat was tot besluit van dit uur de Keutener Trouwenmuziek BWV 244a, uitgevoerd door Raphaël Pichon. En dit was onze 249ste uitzending van Geen Dag Zonder Bach. En iedere dag zeg ik het al, ik ben de presentator, Joop van Zijl, maar de programmasamensteller is Govert Jan Bach. Een nazaat van een voorvader, roep ik er altijd maar bij, van Bach. Dat klopt ook. Het zit hem in het bloed. En wij dachten dat het misschien wel leuk is om, nu we de 249 uitzendingen op hebben zitten, dat wij morgen bij de 250ste uitzending even weer eens iets bijzonders doen. Dat is ook gebeurd bij de aflevering 200. Toen kon ik opeens in plaats van Geen Dag Zonder Bach altijd zin in Gershwin samenstellen. Maar nu doen we het morgen weer eens anders. Want wie is nu Govert Jan Bach? Althans, hoe bepaalt hij zijn keuze en wat vindt hij zelf het mooist? U hoort hem altijd als programmamaker, als samensteller van dit programma. Althans, dan wringt hij zich door in deze uitzending. Maar we zijn ook wel benieuwd om persoonlijk eens van hem te horen. En dat zal ik dan morgen doen, want dan ga ik hem interviewen over van alles en nog wat rond dit programma. Geen dag zonder Bach. Dus ik zou zeggen, tot morgen.

0: Goedemiddag, dit is de Concertzender, zoals gewoonlijk op werkdagen van 1 tot 2 uur met het programma Geen Dag Zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller is Govert Jan Bach. Hij is de programmamaker, hij levert de tekst aan en hij weet alles van Bach. Tenminste, dat vind ik. En waarom zeg ik dat nu? Wel, we praten met hem in dit uur op de Concertzender. En dat komt omdat het de 250ste uitzending is. Ach, zo'n kroonjaar, waarom zul je dat voor kroonuitzending moet je eigenlijk zeggen, waarom zul je dat voorbij laten gaan? Per slot van rekening, toen de 200ste uitzending daar was, heb ik mijn zin gekregen. Toen maakte ik van de kreet Geen Dag Zonder Bach altijd zin in Gershwin. Maar nu is het echt Geen Dag Zonder Bach. De muziek van Bach en de woorden van Govert Jan Bach. Hartelijk welkom, Govert Jan.
1: Ja.
0: Ja, ik zou zeggen, zullen we beginnen met de muziek. Maar ik wou eigenlijk beginnen met te zeggen, hoe komen we eigenlijk aan die tekst Geen Dag Zonder Bach?
1: Ja.
0: Het was een werktitel, zeiden ze tegen mij toen ze vroegen, ja. Wil jij dat programma doen? Toen dacht ik, oh, een werktitel? Het is een enige benaming.
1: Ja, nee, dat komt van volgens mij de directie van de Concertzender met die titel.
0: Sammy
1: ook. En inderdaad is het een leuke uitspraak die je ook heel erg veel op Radio 4 hoort, haast iedere ochtend.
0: Ja, dat is, kom ik straks nog wel even op.
1: Ik heb het wel eens een keer in een uitzending jou laten vertellen. Het is dus een letterlijke uitspraak van Pablo Casals, de grote cellist, die cello-suites terugvond. Die namelijk inderdaad iedere dag begon met het spelen van Bach.
0: Dat vinden cellisten zo belangrijk.
1: Nee, hij begon op de piano, uit het Walter-Brit klavier. En dan ging hij pas aan de cello.
0: En dat doen ze ook diverse malen.
1: Ja.
0: Pieter Wispelwijk, bijvoorbeeld, dat soort beroemde cellisten.
1: Ja.
0: Die maken niet één keer een opname daarvan, maar doen dat met tussenpozen van zoveel jaren, 5 jaar of zo.
1: Maar dus op basis hiervan zei ik, Pablo Casals, ik begin iedere dag, elke dag, met Bach. Dus geen dag zonder Bach. En ik heb er zo'n beetje eens nagevraagd. Vooral pianisten en strijkers, die doen het nog wel eens. Maar nou, toch lang niet iedereen. Ook mensen die Bach doen, beginnen niet altijd met Bach. Maar ze zeggen dan, het komt toch wel altijd door mijn hoofd, iedere dag.
0: En ook nu.

0: Govert-Jan Bach. We zijn met hem in gesprek bij deze 250ste uitzending. Hebben de kinderen van Bach, die zijn toch ook beroemd, ooit het niveau van hun vader bereikt? Ja, verhoudingsgewijs dan, want het was weer een veranderende samenleving, veranderende tijd. Of hadden ze dat wel gewild? Was het een strijd ook tussen twee generaties?
1: Ja, een strijd zou ik niet willen zeggen. Sebastiaan heeft natuurlijk zijn kinderen een heel erg goede muzikale start gegeven.
0: Ja, noem ze maar eens even nog.
1: Ja, nou ja, de belangrijkste zijn natuurlijk de oudste Willem Friedemann en CPE, Carl Philipp Emanuel. En dan heb je nog een paar andere. De jongste, Johan Christian, van zijn tweede vrouw. En Bernard heeft ook nog zijn best gedaan, maar die is vroeg overleden. Ik denk dat hij alleen maar prachtig vond, Sebastiaan, als zijn kinderen goed terechtkwamen. En vooral dat ze konden studeren. Want dat had hij niet gekund. Hè? Hij had geen geld om dat te doen. En uiteindelijk hebben zijn zonen betere posten gekregen. Vooral Carl Philipp Emanuel. En waren ook beter betaald dan hij. Ook op plekken in Hamburg bijvoorbeeld, waar hij eigenlijk wel had willen werken, maar wat niet gelukt was. Dus wat dat betreft was hij natuurlijk enorm trots op zijn kinderen.
0: Ze hadden hun vader als kruiwagen.
1: Ja. Ja, zeker. Hij deed alles voor die kinderen, ook om ze aan baantjes te helpen. Dat deden ze allemaal met elkaar, die hele Bagger-familie. Hè? Dat was al de traditie. Ook bij de ooms en de voorvaders. Ze hielpen elkaar allemaal aan baantjes. En ook met vakantievervanging. Ja, het was één groot netwerk van muzikanten.
0: En die twee vrouwen?
1: Ja, die twee vrouwen. Ja, dus de eerste heette ook al Bach. Hè? Barbara Maria. Maria Barbara. Die was dus ook een familie. En die heeft nu toch die twee allerbeste voortgebracht. En die tweede vrouw van Sebastiaan, na de dood van zijn eerste. Hè? En dan maakte de Wilke. Ja, die was een zangeres. Dus wat Bach ook deed, een muzikale vrouw trouwen. Ze probeerde iets hoger op te trouwen, zoals zijn vader deed. Maar ze probeerde ook altijd een muzikale vrouw te trouwen. In ieder geval dat deed Sebastiaan. Allemaal carrièreplanning.

0: Waarom wilde je dit programma doen? Omdat je Bach heet?
1: Nou, ik ben gevraagd voor het programma, net als jij. Ik was bezig met een programma over Mahler. Dat had ik aangeboden. Ik was nog bestuurslid van de Mahlerstichting. En het leek me leuk om eens een keer wat voor het concertcentrum te doen met Mahler. En toen eens werd ik door Sam de Jong van hier, de directeur, gevraagd om met jou dit programma te doen. Ik dacht, ja, dat vind ik wel heel erg leuk. En toen heb ik Mahler laten schieten. En toen ben ik aan Bach geraakt, samen met het team.
0: En je bent een nazaat van een voorvader.
1: Van een voorvader, want Sebastian zelf is dus uitgestorven in naam. Er zijn nog mensen die zijn genen hebben onder naam van Colson.
0: Colson.
1: Van de Colson, ja. Die wonen in Wegmar, hè, waar het Bach stamhuis staat, waar we zo vandaan komen oorspronkelijk. Ja. En in Amerika.
0: En hoe zit dat precies met die voorvader? Nederland verdwenen?
1: Ja, omstreeks 1600 is een van die zonen daar in Wegmar van Feit is naar Nederland gegaan. Om voor het werk, hè, bij de VOC. Er zijn in totaal 2 miljoen Duitsers in een paar eeuwen naar Nederland geëmigreerd. Best veel. Kijk mijn telefoonboek. Om de 5 namen heb je een Duitse naam. Schmid, ga zo maar door. En Nederland had toen meer werk dan dat platteland in Duitsland.
0: En wat is hij gaan doen?
1: Hij is gaan varen bij de VOC. En hij schijnt ook nog trompetter geweest te zijn door Batavia. Oh. Ja, zo is doorgegaan.
0: Van Balkenende leuk vinden.
1: Ja,
0: VOC-mentaliteit zit bij jou ook een beetje.
1: Ja, ik zeg altijd, wij zijn van de rijke tak. Hè? Ja. En dan is mijn voorvader nog getrouwd met een barones. Dan hou je als man hou je dus een wapen over.
0: Dat is goed terechtgekomen. Ja.
1: Maar muziek, dat was heel gauw van het programma in mijn familie. We hebben dat helemaal uitgezocht.
0: Maar nu weet je ook zoveel van Mahler als van Bach. Want ik heb gemerkt aan de teksten van je dat je er ontzettend veel van af weet.
1: Ik denk dat de kennis van Mahler nu wat minder is geworden dan verhouding geweest van Bach.
0: Nou, maar bij het hele team eigenlijk.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, ik heb natuurlijk toch ook in die 2,5 jaar dat we dit doen, heb ik natuurlijk extra toch nog aan Bach gewerkt. Ook omdat ik dingen zou gaan uitzenden die ik toch echt nog niet goed kende. Ik kende toch niet alle cantates. En heel veel stukken voor klavieren, klaversimmelorgel, kende ik ook niet goed genoeg. En ja, en dan, daar moet je gaan kijken en luisteren en de boeken erbij opslaan. En zo heb ik ook heel veel geleerd en dat is alleen maar heerlijk.

0: Johann Sebastian Bach heeft ontzettend veel geschreven. Datzelfde is bijvoorbeeld het geval met Johann Strauss junior.
1: Ja.
0: Ik had het genoeg 30 jaar in Wenen te zijn bij het nieuwjaarsconcert. En ja, ik hoor dan vaak van mensen die zeggen, nou ja, dat lijkt allemaal op elkaar. En dan roep ik, ach ja, ik geloof als het nieuwjaarsconcert van het jaar daarvoor uitzenden, dat niet eens zou zijn opgevallen. Maar dat is natuurlijk wel zo. Maar die meest beroemde dirigenten die dat telkens jaren dirigeren, ja. Van Herbert von Karajan tot Maris Jansons,
1: nee,
0: zeggen dat is prachtige muziek. En die kunnen ook uitleggen waarom of ze Strauss zo goed vinden. Maar hoe is dat nou met Bach? Die heeft zoveel geschreven. Is dat allemaal zo verschillend? Ja, want ik hoor het bij Bach nooit.
1: Nee, nog even over Strauss. Strauss is het echt een beetje onderschat. Hij staat niet chic genoeg voor de echte klassieke mensen,
0: nou ja.
1: Maar het is best goede muziek. Het is als het ware een soort van stuk van Mozart wat heeft opgepakt. Niet enig hoor. Ja, en Bach heeft heel erg verschillende muziek geschreven. Heel erg divers. Zowel qua instrumentatie als qua sfeer, als qua opvatting, qua structuur.
0: Maar waarom hoor ik daar nooit van?
1: Nee, nou ja, dat komt waarschijnlijk een beetje op de Matthäus-hype. Mensen kennen in Nederland Bach alleen maar van de Matthäus. En dat is maar één kant van hem. Dat is natuurlijk toch een zware, tragische kant over lijden en sterven en doodgaan. En als je het in kilo cd's uitdrukt, dan is de vrolijke Bach meer in kilo's. Hè? Die is meer vertegenwoordigd met stukken in majeur dan die zware, wat tragische kant, sombere kant. En men kent toch zo langzamerhand echt wel de Baldebusconcerten en de vioolconcerten. Maar er is nog zoveel wat toch niet bekend genoeg
0: maar,
1: is.
0: In al die werken die hij geschreven heeft, BWV zoveel en zoveel. Nou, hoeveel heeft hij?
1: Zeg maar even 1100 stuks.
0: Nou, 1100. Dan zou je dus kunnen zeggen van ja, maar hij kopieert zichzelf ook vaak.
1: Ja, kopiëren is een groot woord. Dat heet dan officieel parodiëren. Hij zet dan andere teksten op dezelfde muziek. Maar diezelfde muziek die past hij toch steeds weer aan en die verandert hij steeds. Als hij het nieuw zou schrijven, zou het nog sneller gaan. Dus niet omdat hij dat zo makkelijk vindt, maar omdat hij van vindt, ik heb een aantal goede melodieën geschreven, die ga ik gewoon hergebruiken. Hij was een groene componist. En hij heeft relatief voor zijn tijd niet zoveel geschreven. Telemann, met zijn 1000 cantates, heeft veel meer geschreven. Maar dat is allemaal een beetje op. Hij zet dan andere teksten op dezelfde muziek. Maar diezelfde muziek die past hij toch steeds weer aan en die verandert hij steeds. Als hij het nieuw zou schrijven, zou het nog sneller gaan. Dus niet omdat hij dat zo makkelijk vindt, maar omdat hij van vindt, ik heb een aantal goede melodieën geschreven, die ga ik gewoon hergebruiken. Hij was een groene componist. En hij heeft relatief voor zijn tijd niet zoveel geschreven. Telemann, met zijn 1000 cantates, heeft veel meer geschreven. Maar dat is allemaal een beetje hetzelfde. Bij Bach zijn die verschillen.

0: de passion en zo. Op een gegeven moment is dat ook wel te snel geweest. Dat je moet wel kunnen ademhalen. Maar ja, de populariteit die neemt alleen maar toe. En kijk, voor hypes en zo, die materie is natuurlijk een enorme hype, heb je natuurlijk wel een goed stuk muziek nodig, een meesterwerk. En de Matthäus Passion is natuurlijk een meesterwerk.
1: Maar ja, dat is de Johannes Passion, dus ook, nou, zeg jij.
0: Ja, zeker. Absoluut niet minder. Maar ja, de Matthäus is de hype geworden. En allemaal door buitenmuzikale elementen. Door de herhaling van meneer Mengelberg, dat meneer Mengelberg katholiek was, al die katholieken ook mochten luisteren naar protestantse muziek. En niet te vergeten, wordt altijd vergeten door de biograaf, 1928, de radio. Waardoor honderdduizenden ineens Bach konden horen thuis. Palmzondag om 12 uur was het stil. En je mocht naar de wc sluipen. En zo is Bach natuurlijk heel erg in onze genen gaan zitten.
1: Behalve als ze in Holland-België wilden luisteren. Was ook altijd op Palmzondag.
0: Dat was ook terzijde. Okay. Maar, dat wist ik niet.
1: Dat Concertgebouworkest, dat iedere Palmzondag de Matthäus Passie speelde, die wisselt dat nu af. En met Johannes Passion, maar ook met Engelse componisten.
0: Met Macmillan en zo, ja dus in de jaren 70, iets daarna, heeft dus het concertorkest die oude traditie met de Matthäus en het concertorkest doorbroken, eindelijk. Dus dat werd ook tijd. Dus
1: maar dat doet vandaag de dag geen afbreuk aan de Matthäus Passion, want er zijn geloof ik wel honderden uitvoeringen niet.
0: Ja, honderden, ja. Ja. En meneer Leuzing is op weg naar de 1000, geloof ik.
1: Ja, die maakt er helemaal mooi.
0: Maar net als Mengelberg, niet de Johannes helaas. Nee. Johannes is even goed, hij is een uur korter en hij is niet zo, hij druipt niet van zonde en smart. Hè? Het is gewoon veel meer een spannend verhaal over die Jezus die nergens bang voor is. Het is een beetje Bach zelf, hè? Die was ook niet bang voor de autoriteiten. Maar wij houden meer van die smartelijke Jezus die maar lijdt en pijn heeft. Dus de zonde wordt breed uitgemeten in de Matthäus. Dat spreekt ons aan.
1: En houden de Duitsers daar niet van? Want als we de Matthäus-passie willen horen, dan moeten we eigenlijk niet naar onze oosterburen, maar hier blijven.
0: Ja, absoluut. Ja.
1: Hoe komt dat?
0: Nou ja, er zijn best veel Bach-uitvoeringen in Duitsland. Maar het is natuurlijk een heel erg groot land. Op Goede Vrijdag is in Duitsland de Parsifal het stuk waar ze naartoe gaan.
1: Wagner.
0: Ja, niet Bach. Bach doet wordt in Leipzig gewoon ook in de zomer. Daar hebben ze geen moeite mee. Bij ons is het helemaal gevat in die seizoenen en vooral eigenlijk in het oude kerkelijk jaar. We gaan niet meer naar de kerk, we gaan steeds meer naar Bach. Zo, dat is eigenlijk het wisselhuisje. En wij moeten hier geen Matthäus in september doen. Jacobs, met zijn prachtige uitvoering, heeft het gedaan een paar jaar geleden.
1: In Utrecht?
0: In Utrecht, in het Festival Oude Muziek. Ze konden de zaal niet vol krijgen. Een keur van solisten.

Wij gaan door in ieder geval met ons programma Geen Dag Zonder Bach. Dat is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller is de programmamaker Govert-Jan Bach, die we vandaag eens aan het woord lieten, want dit was de 250ste uitzending. Govert-Jan Bach, van harte gefeliciteerd. De heren technici en de eindredactrice ook van harte gefeliciteerd met deze kroonuitzending. Een kroonmoment. Ik hoop dat we nog vaak daarmee door kunnen gaan. En ik kan er nog heel veel van leren. En dat heb ik de afgelopen jaren ook zeker gedaan.

0: Ja, maar goed, Joop, zonder jou was het ook nooit zo geworden wat het is. Want je hebt, ja, je bent niet alleen de stem van Menselijk Nederland. Je hebt ook nog de kunde om ontzettend moeilijke, ingewikkelde teksten zo uit te spreken dat mensen denken van het klopt. Zelfs teksten waarmee je die je niet begrijpt, spreek je nog zo goed in dat het goed is. Ja, dus je hebt wel enorme bijdrage geleverd aan de vermenselijking van dit programma. Gewoon dat het dicht bij de mensen komt. En dat is een onderdeel wat mij zelf heel erg gestimuleerd heeft en beïnvloed ook. Dus nou, dank je wel ook.
1: Geen dank. Tot maandag, zou ik zeggen.
0: Geen dag tot maandag.

Goedemiddag. Ook op deze maandag beginnen we weer aan een week met het programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de concertzender van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmasamensteller is Govert Jan Bach. Ja, deze week, zo rond Pasen, zal in het kader staan van de blokfluit. Woensdag zal het solistenportret gewijd zijn aan een onbetwiste Nederlandse maestro van de blokfluit, Erik Bosgraaf. Vrijdag sluiten we af met de debuut-cd van een nieuwe ster, Jean Rondeau. Een ongelooflijke clavecinist met een ongelooflijk mooi instrument. Eerst nu de flauto dolce, de zachte, lieflijke fluit. Dat serene, mooie, eenvoudige instrument. Het instrument van de armen, van het tekort, van het lijden ook. Pas later overvleugeld door de traverso, de houten dwarsfluit, die tijdens Bachs leven pas in de mode kwam. Iedereen kent wel het korte moment in de Matthäuspassie waarin de doodsangst van Jezus verbeeld wordt in de muziek, wanneer de blokfluiten het aangrijpende O Schmerz, hier zittert das gequälte Herz begeleiden. Let op het klopmotief in de lage instrumenten. Dat is het angstig kloppende hart. Opmerkelijk is dat dit kleine partijtje in Bachs tijd zo even tussendoor gespeeld werd door twee violisten. En die violisten die konden dat gewoon ook, blokfluit spelen. Zo was het toen. Net als Bachs vader. Die was blazer, maar ook violist.

U hoorde O Schmerz, hier zitter das gekweelte hert uit de Matthäus Passion, uitgevoerd door Charles Daniels en de Bach-stiftung Sankt Gallen. We laten deze week ook vooral cantates horen, maar die blokfluiten een rol spelen. En dat is meteen al het paasoratorium Kommt, eilet und lauft. Dat is BWV 249. Dit is eigenlijk een oratorium met het karakter van een klein operaatje, een drama per musica, zoals het toen heette. Het hele stuk heeft een ontstaansgeschiedenis van haast 25 jaar voor het deze definitieve vorm krijgt. Dan zijn we in de latere jaren van Bachs leven, eind 1730. Het is nog net een oratorium, maar anders dan de Passies en het Weihnachtsoratorium volgt Bach hier niet meer de letterlijke Bijbeltekst, maar een gedichte parafrase daarvan. Omdat het oermodel, de Scheferskantate, de herderskantate was, vinden wij allerlei pastorale, herderlijke elementen. Maar de rijpe Bach weet hoe hij met zijn oude werk om moet gaan en componeert daar boeiende recitatieven voor, waar dus personen als de beide Maria's, Johannes en Petrus, aan het woord komen. Je moet bedenken dat twee dagen daarvoor, in de Passion, die toen uitgevoerd werd op de Goede Vrijdag, die personen meestal een belangrijke rol hadden. Men vermoedt 1738 en dan kan het zomaar zijn dat Bach de Brokkespassion van Telemann uitvoerde. Een passion die ook volledig uitgaat van een gedichte tekst. Maar wat een heerlijke symfonia's waar het mee begint. Lijken uit de tijd in Keuten te komen. Dan een flitsend koor. De zware passiesfeer is volledig opgeheven door deze lichtheid. Maar er komen daarna twee zeer mooie aria's van Bach langs. De sopraan-aria Seele deiner Sperzerei en dan de wonderschone tenoraria Sanfte soll mein Todeskummer met de, daar zijn ze, de twee blokfluiten. Muziek die een troostvolle aanvaarding van de dood geven en vrede mee sluiten. Eigenlijk het vervolg van Am Abend das Kühlerbar, waar al de vrede wordt gesloten met de dood, bewerkt door het offer van Jezus. Het oratorium eindigt weer met een swingend en stralend jubelkoor. Haast Händel. Het is uiteindelijk Pasen. Het heeft de muzikale vorm van een gigue. Een gigue komt van het Schotse djeg, een wilde dans. Bach eindigt dan met een prachtige korte fuga. Open je, o hemelen, de leeuw van Juda komt eraan. Dit is eigenlijk het antwoord en de afsluiting van de Johannespassie, waar de held als Juda zegevierde over de dood.

Marion Verbrugge bewerkte en bespeelde de blokfluit in de eerste cello-suite in G-groot BWV 1007. En tot zover Geen dag zonder Bach, het programma van de Concertzender iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. Ik wens u verder goedemiddag.

Goedemiddag, geen dag zonder Bach. Dit is het werkdagelijks programma van de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. Het solistenportret, want het is woensdag, dan komen we meestal met een solistenportret. En vandaag is dat portret gewijd aan de onbetwiste Nederlandse maestro van de blokfluit, Erik Bosgraaf. Erik Bosgraaf werd geboren in Drachten op 9 mei in 1980. Hij is Nederlands blokfluitist en muzikoloog. Bosgraaf studeerde in 2005 af aan het Conservatorium van Amsterdam bij Walter van Houwen en bij Paul Leenhouts. In 2007 bracht hij onder supervisie van muzikoloog Timo Wind een 3-cd-box uit met muziek van de Nederlandse componist Jacob van Eyck. De opname stond lange tijd nummer 1 in de klassieke charts in Nederland en werd wereldwijd meer dan 25.000 exemplaren van verkocht. In seizoen 2011-2012 werd hij door het Concertgebouw in Amsterdam en het Paleis voor Schone Kunst in Brussel voorgesteld in de Rising Star-serie met een tournee door de belangrijkste concertzalen in Europa. In 2005 vormde Bosgraaf samen met Itzar Elias en de Italiaanse clavecinist Alessandro Pianu het ensemble Corde Vento, aanvankelijk om moderne en oude muziek in één programma samen te brengen. En we gaan Erik horen in die heerlijke cd met Corde Vento. Ja, snaren en adem, het is het hart van het blazen. Misschien goed om te zeggen dat vooral blaasinstrumenten, de longen, het blazen dus van het grootste belang is. De longen werken wel heel direct door het hart, dus het is altijd ademmuziek, hartstochtelijke muziek. Anders dan klaviermuziek, waar altijd via de armen en handen een zekere afstand in zit. De blaasinstrumenten staan door het dichtst hierdoor bij de zang, waar ook de longen zo'n grote rol spelen. In de barok liep het blaasinstrument en de zang direct in elkaar over. Bij Erik Bosgraaf is die verwantschap heel goed te horen. Het zingt constant. Erik is natuurlijk ook heel beroemd geworden door zijn aanpak van de moderne muziek, maar hoor hem vandaag alleen in Bach eens. Het is een wereld aan zich. Eerste bewerking naar Concert BWV 1055. Heel Italiaans, ja, zonnig van karakter. En dat wordt versterkt door de blokfluit. Let op het prachtige Siciliano, het tweede deel. De trage dans in 12/8 maat. Ernstig, sierlijk, maar o zo troostend.

En dit was het concert BWV 1055, bewerkt voor blokfluit en uitgevoerd door Erik Bosgraaf met het ensemble Cor de Vento. En nu het galante concert in D groot BWV 1053 en ook hier past de blokfluit. Het wordt heel dartel. Wie durft nog te zeggen dat Bach zwaar is?

Aldus het concert in D groot, BWV 1053, bewerkt voor blokfluit. U hoorde blokfluitist Erik Bosgraaf met Cor de Vento. Als laatste concert dat in D klein, BWV 1059. En dit gaat dan meteen de diepte in. Dit concert heeft dan weer die gravitas, die ernst, zoals de schrijfster Karen Armstrong ooit zei, hoe sierlijk ook, het is nooit oppervlakkig toch. Hoor hoe Bosgraaf speelt met die tempo rubato, de gestolen tijd. Heel passend in de barok, waarbinnen de maat gespeeld wordt met versnelling en vertraging. Het tegenovergestelde van de naaimachine Bach uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. In de maat, anders wordt de juffrouw kwaad. Gilligheid, speelsheid, versiering, dat is het wezen van de barok. En Bosgraaf weet er weg mee.

U hoorde Kom, doe süße Todesstunde, BWV 161. Met Robin Tyson, altus, Mark Padmore, tenor, het Monteverdi Choir en The English Baroque Soloist onder leiding van John Elliott Gardiner. We luisteren weer naar een cello-suite op blokfluit. Marion Verbrugge bewerkte en speelde de tweede suite in D-klein en dat is BWV 1008.

Marion Verbrugge bewerkte en bespeelde de blokfluit in de tweede cellosuite in D-klein BWV 1008. Juist orgelstukken als de trio-sonates lenen zich goed voor transcripties. Bach deed dat zelf ook al. Hier de heerlijke vijfde trio-sonate BWV 529. Hier heerlijk en dartel gespeeld door Heiko ter Schegget en zijn geweldige kopaan Svi Merniker. Op het klaversymbool.

Dat waren Heiko Terschegget blokfluit en Zvi Meniker klavercimbal in de vijfde triosonate BWV 529. En hier laten we het bij voor vandaag tussen 1 en 2 uur met ons werkdagelijks programma Geen Dag Zonder Bach. Het programma van de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl en dit programma is samengesteld door de programmamaker Govert-Jan Bach. Tot morgen.

Geen dag zonder Bach. Het is 1 uur geweest en dat betekent ook voor vandaag, de laatste werkdag van de week, dat we gaan beginnen aan ons programma Geen dag zonder Bach. De concertzender dus. Mijn naam is Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmamaker. Weer een vroege kantate uit de Weimar-tijd, waarin de blokfluit een belangrijke rol speelt. Tritt auf die Glaubensbahn, BWV 152. Het begint al in de kleurrijke symfonia, waarin de blokfluiten zo prachtig spelen. De kantate is kort na kerst 1714 geschreven en borduurt voort op het thema van de oude Simeon, die, nu hij het Jezuskind gezien heeft, kan sterven. Dit is weergegeven in de veel latere kantate Ich habe genug. De tekstschrijver, Salomon Frank, licht een ander thema uit, eerst over de Glaubensbahn, de weg van de gelovigen, dan over Jezus, de hoeksteen, maar ook de steen des aanstoots. Bijzonder welluidend is de sopraanaria, waarin de blokfluiten weer een grote rol spelen. Zo na kerst waren er misschien maar 2 solisten voorhanden. Het is een mooie, beknopte en geconcentreerde kantate. Na een hevig recitatief van de bas eindigt de kantate met een dialogisch duet tussen de Vox Christi, de bas, en de anima, de ziel, de sopraan, zoals we in Bachs werk herhaaldelijk tegenkomen, onder meer in de 4e kantate voor Nieuwjaarsdag van het Weihnachtsoratorium. Dit duet neemt eigenlijk de plaats in van een afsluitend koraal.

Dit was een uitvoering van Tritt auf die Glaubensbahn, BWV 152, door de sopraan Gillian Keith, de bas Peter Harvey, de Monteverdi Choir en de English Baroque Soloists onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. Bach schreef ook voor luit en een nieuw instrument, de luitklavecimbel. Dat instrument was geen lang leven beschoren. Uiteindelijk was het de pianoforte die het pleit won en zowel luit als klavecimbel zou overvleugelen en uitgroeide tot onze huidige piano of vleugel. Hier de heerlijke luitsuite BWV 997 in bewerking voor blokfluit en klavecimbel.

Dit was de Luidsuite BWV 997 in een bewerking voor blokfluit en klavercimbel. U hoorde de blokfluitist Heiko ter Scheggert en Zwie Meeniker aan het klavercimbel. Dezelfde Luidsuite nu op klavercimbel solo en wel door Jean Rondeau. Je kan Bach heten, maar ja, je kunt ook Rondeau heten. What's in the name? Dit is een Franse twintiger die geweldig klavercimbel speelt op een prachtig instrument. Hij hoort tot de jonge Franse garde van dit moment die zich zonder enige calvinistische ballast op de muziek van Bach werpen en die laten dansen en springen, maar ook laten huilen en vooral mooi laten klinken. Een leeftijdsgenoot en medebroeder van Raphaël Pichon, die kort geleden nog zo prachtig een Bach-programma onder de naam Trouwernacht in de Amsterdamse Schouwburg dirigeerde. Van deze Jean Rondeau en zijn nieuwe cd gaan we vast nog wel meer horen.

De clavecinist Jean Rondeau gaf een uitvoering van de bewerking van de luidsuite BWV 997. En hier eindigt ons programma Geen Dag Zonder Bach. Vandaag en deze week. Een programma op de werkdagen van de Concertzender. Van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. En de programmasamensteller is Govert Jan Bach. Wij wensen u goedemiddag en tot maandag.

Goedemiddag, we beginnen weer aan een nieuwe week, geen dag zonder Bach, van 1 tot 2 uur op de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl en dit programma wordt samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Wel, deze en ook het begin van de volgende week staan in het teken van de Goldberg-variaties, BWV 988. De aanleiding is dat de Concertzender twee live-opnames van dit werk heeft. Het gaat dan om bewerkingen. Begin volgende week laten we variaties nog eens horen met het instrument waarvoor ze geschreven zijn, de klavercimbel. Het weergaloze werk is echter, dankzij de piano, zo geliefd geraakt. Maar ja, ook dat, voor piano dus, is een bewerking. Deze week laten we u kennis maken met een bewerking voor strijktrio. En nog specialer, voor koor. Om er een beetje in te komen, beginnen we nu met de piano. En wel met de eerste uitvoering door piano die in Nederland op de cd is gezet. En wel door Tjaco van Schie. Ik heb hem toen nog eens geïnterviewd voor Radio 4, herinner ik me. We hebben het over 1991. Dus dat is ook alweer 24 jaar geleden dat die eerste bewerking van de Goldberg-variaties in Nederland op cd is gezet. Laat u tot het einde van de uitzending verrassen door deze uitvoering. Gebalanceerd, fijnzinnig, de variaties 1 tot en met 23. En morgen de rest en meer info over de executant Tjaco van Schie. Eind van de week de roemruchte uitvoeringen van Glenn Gould uit 1955 en 1981. Maar hier Tjaco van Schie.

U hoort een uitvoering van de Goldberg-variaties, de variaties 1 tot 23, uitgevoerd door Tjaco van Schie op een Steinway Grand Piano. Wel, morgen de rest, morgen in de uitzending Geen Dag Zonder Bach. Iedere dag van 1 tot 2 uur, iedere werkdag tenminste, op de concertzender. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmasamensteller. Goedemiddag.

Geen dag zonder Bach. Goedemiddag, dit is de Concertzender. Zoals gewoonlijk op de werkdagen tussen 1 en 2 uur. De programmasamensteller is Govert Jan Bach en mijn naam is Joop van Zijl. We gaan vandaag verder met de Goldberg-variaties, uitgevoerd op piano door Tjaco van Schie. Tjaco sloot in 1985 zijn opleiding aan het Zwolls Conservatorium af. Sinds 1994 is hij repetitor aan het Conservatorium van Amsterdam en hij is ook gastdocent aan de Escola Superior de Musica des Artes de Espectáculo in Portugal. Hij werkt onder andere samen met de violist Adriaan Stoet en met de saxofonist Henk van Twillert. Tevens is hij componist en arrangeur. Hij verzorgde de eerste piano-opname in Nederland van de Goldberg-variaties en dat was in 1991. Toen gaf Glenn Gould nog eigenlijk de toon aan voor de piano-uitvoeringen. De gelijkmatigheid van zijn uitvoering, vergeleken bij de eerste van Glenn Gould, die uit 1955, valt op. Toch is het nergens saai of minder dynamisch. Wat zo eigen is aan de Goldbergs, überhaupt aan de barok, zijn de grote tegenstellingen. Ben je mooi weggedroomd met de aria aan het begin, dan begint er een indringende ritmiek met de eerste variatie. En zo gaat het door. Het is te vergelijken met het clair-obscur van een Rembrandt of Caravaggio. Grote verschillen, grote tegenstellingen, werken met licht en donker, met snel en rustig, ingehouden en expressief. En daardoor steeds verrassend en levendig. U hoort de variaties 24 tot en met 30 en de herhaling van de aria als slot. In de retorica heet dat de conclusion. De conclusion, de omarming. De boekensteunen van het hele stuk. Als laatste variatie geldt het quod libet. Wat je maar wilt, letterlijk. En daarin verstopt de zogenaamde zo vrome Bach stoute liedjes. Iedereen zal ze toen herkend hebben. Wijsjes met teksten als mit mir ins Vederbed. Ach, Bach werkt met al zijn perfecte meerstemmigheid toe naar een ontspannen einde. Met een grap, met een moppie. De samensteller van dit programma, Govert Jan Bach, is het dan ook niet eens met de uitspraak van pianomeester Jeremy Denk dat toeval en seks de enige twee zaken zijn die ontbreken in Bachs muziek. Bach gebruikt in zijn religieuze muziek heel veel seksueel getinte beelden. Weliswaar uit de bruidsmystiek, maar ze liegen er niet om. Een woord als bronstig gebruikt hij daarin niet alleen, hij laat het ook bronstig klinken. Denk ook aan de altaria uit het tweede deel van het Weihnachtsoratorium. Dat is puur sensuele muziek. En al die duetten van bas en sopraan. In de koffiekantaten bijvoorbeeld zindert het ook. Maar hier Goldberg-variaties. Tjaco van Schie.

De pianist Tjaco van Schie gaf een uitvoering van de variaties 24 tot en met 30 uit de Goldberg-variaties, uiteraard van Johann Sebastian Bach. En dan nu een ingrijpende bewerking voor strijktrio door Dmitri Sitkovetsky. Deze violist uit Baku, hoofdstad van Azerbeidzjan, zelf een uitnemend muzikus, maakte een prachtige bewerking voor drie strijkers. Ja, en je krijgt dan werkelijk andere muziek. Met dezelfde noten verdeeld over de gelaagdheid van drie strijkers. Viool, altviool, cello. Die drie die geven accenten op de vele stemmen die Bach uitgeschreven heeft voor het klavercimbel met twee manualen, twee toetsenborden. Door de verschillende ligging en klankkleur hoor je ineens meer dan alleen met het klavercimbel. Het mist ook wel weer de indringende attack van het puntige en scherp articulerende klavercimbel. Maar het resultaat bij die strijkers is verrassend mooi. Govert-Jan Bach, de samensteller van dit programma, die heeft deze bewerking vaak in zijn muziekgroepen laten horen. En haast nooit werd daar gehoord dat het Bach was. We gaan luisteren naar aria en variaties. Voor strijktrio dus.

En dit waren de Goldberg-variaties in de bewerking voor strijktrio van Dmitri Sitkovetsky. De uitvoering berustte bij Cécile Gouder de Beauregard, viool, Anna Magdalena den Herder, altviool en Marcus van den Munkhof, cello. Tot zover geen dag zonder Bach. Van 1 tot 2 op werkdagen bij de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl, de samensteller Govert-Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag, dit is het programma van de Concertcenter Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Op de Concertcenter dus. Mijn naam is Joop van Zijl. De programmasamensteller is Govert Jan Bach. Wel, we gaan verder met de Goldbergweek. Volgende week laten we ook muziek van deze Johann Gottlieb Goldberg horen. Want ja, hij was niet alleen wonderkind op het klaversymbool, hij componeerde ook. Ach, u kent het verhaal wel. Het is niet echt zeker, maar Bach zou de variaties gecomponeerd hebben voor graaf Keizerling, een zeer hoge functionaris aan het Dresdener Hof. Deze man leed aan slapeloosheid. De nachten waren een kwelling voor hem. En daarom was er naast zijn slaapvertrek een kamertje ingericht voor de 14-jarige Goldberg, die op verzoek van de graaf dan voor hem speelde om de beproeving van de nacht te verlichten. Niet om hem in slaap te krijgen, want ja, dat lukte toch niet. En als je de variaties hoort, dan hebben ze dan ook weinig van lullabies, van slaapliedjes, wiegeliedjes. Ze dartelen over elkaar heen in alle vormen en toonaarden die je maar kunt bedenken. Hoogstens gaat er van de aria, in feite een trage dans, een ontspannend effect uit. Maar niet van het merendeel van de variaties. Hoewel Bach de variaties onderbracht in zijn eigen uitgave op deel 4 van zijn klavierübung, had de graaf het altijd over zijn variaties. Hij beloonde Bach met de vorstelijke som van 100 louis d'or en dat was toen een zeer aanzienlijk bedrag. Ja, Bach is vanaf zijn 18e nooit arm geweest, zoals wel eens wordt gesuggereerd. Hij was ook verzot op goed geld verdienen. Eigenlijk is hier sprake van de eerste therapeutische muziek die we al zodanig kennen. Namelijk om iemands lijden te verlichten, wat altijd het doel is van een therapeuticum, een medicijn. Bach als medicijn dus, zoals vorig jaar een tv-uitzending trouwens heette. Goed, we gaan dus door met de strijkers die zich werpen op de Goldberg-variaties. En dat zijn op viool Cécile Gouder de Beauregard, altviool Anna Magdalena den Herder en cello Marcus van der Munkhoff.

Dat waren Goldberg-variaties door het Goldberg-trio. We maken nu een overstap naar de stem. Dus toch nog vocale muziek voor deze week. Namelijk de vocale en theatrale hercompositie van de Goldberg-variaties door Gustavo Trujillo, uitgevoerd door het koor Padam onder leiding van Maria van Jeukerke. Dit is nog verrassender dan de bewerking voor strijktrio. Het is zo Bach, zonder last te hebben van zware en tijdsvreemde theologische teksten, is dit een overrompelende aanpak. Het koor zingt dan ook voortreffelijk en zeer betrokken. Je hoort dat het geen vrolijk stuk is, ondanks sommige dansante gedeeltes. De interessante hypothese van Anna Enquist, de schrijver. Anna Enquist noemt dan op dat Bach eraan begon in 1739... toen zijn zorgenkind, Johann Gottfried Bernhard, op 27-jarige leeftijd stierf. Ondanks zijn muzikale begaafdheid en zijn goede aanstelling als organist, verdween hij als het ware, ging de mist in en stierf op onnaspeurbare wijze. Het moet voor Johann Sebastian Bach een geweldige slag zijn geweest. Hij had al zoveel kinderen naar het graf gedragen, maar 12 daarvan stierven op zeer jonge leeftijd. En voor deze zoon had hij zich zo ingezet. De dochter van, schrijft Anna Enquist, had dezelfde leeftijd als Johann Gottfried Bernhard. En daardoor komt haar verhaal natuurlijk heel dichtbij. Ook de therapeutische impact wordt meer verklaarbaar hierdoor. De variaties vormen dan zelfs een soort zelftherapie, een structurerende manier om overeind te blijven. Hij had dat waarschijnlijk al eerder gedaan met zijn Chaconne voor vioolsolo, kort na het overlijden van zijn vrouw Maria Barbara. In haar roman Contrapunt, het boek Contrapunt is uitgegeven bij de Arbeiderspers in Amsterdam in 2008. Contrapunt, daar stelt schrijfster Anna Enquist dat Bach de muziek van de Goldberg-variaties in 1,5 jaar tijd componeerde als reactie op de dood van deze zoon Johann Gottfried Bernhard, kind uit Bachs huwelijk met Maria Barbara. En zij schrijft, zo ontstond de ongehoorde muziek die later de naam Goldberg-variaties zou krijgen. Bedoeld om het gemoed van muziekliefhebbers te verkwikken, zoals op de voorpagina stond. Dat was een leugen. Het voornaamste doel van de variaties was dat zij de schepper ervan voor krankzinnigheid moesten behoeden. Aldus stelt Anna Enquist. Wel, laat deze muziek u raken. We horen graag, als u wilt reageren, op Bach uit concertzender.nl.

Dit was een theatrale hercompositie van de Goldberg-variaties door Gustavo Trujillo, uitgevoerd door het koor Padam onder leiding van Maria van Jeukerke. Tot zover voor vandaag het werkdagelijks programma Geen Dag Zonder Bach. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmamaker en samensteller van dit programma. Goedemiddag en wellicht tot morgen.

Het is 1 uur, dit is de Concertzender en het programma Geen Dag Zonder Bach. Een werkdagelijks programma op de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl en de programmasamensteller is Govert Jan Bach. En we gaan door met de bijzondere kooruitvoering waar we gisteren zijn gebleven. De kooruitvoering van de Goldberg-variaties door het koor Padam. Wel, dat koor Padam dat wordt geleid door Maria van Jurkerke. En het koor geeft een theatrale hercompositie van de Goldberg-variaties door Gustavo Trujillo. Wel, wat vindt u ervan eigenlijk? Zo'n Goldberg-variaties en dan uitgevoerd door een koor. Heeft het een meerwaarde? Laat het ons anders maar even weten op concertzender.nl.

Dat waren de Goldberg-variaties door het koor Padam. Een hercompositie van de Goldberg-variaties. Als dessert de eerste uitvoering van Glenn Gould. En die stamt uit 1955. Extreme tempi. De geniale gek, werd hij in een documentaire genoemd. Maar hij verlegde de grenzen in de Bach-aanpak. Hij stofte Bach af, haalde het sombere vernis van de romantiek eraf. Hij realiseerde helderheid en detail. Haalde de zangerigheid naar boven. Gebruikte weinig pedaal, soms met enorme tempowisselingen. Maar zeer opwindend. Morgen komt die opname van 1981, maar nu dus die eerste opname van Glenn Gould uit 1955.

U hoorde de pianist Glenn Gould in zijn eerste opname van de Goldberg-variaties uit 1955. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach. Samensteller is Govert-Jan Bach. Ik ben Joop van Zijl. En dit is een programma van de Concertzender, werkdagelijks van 1 tot 2 uur. Dat betekent wellicht tot morgen.

Goedemiddag, dit is de Concertzender met het programma Geen Dag Zonder Bach van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmamaker is de samensteller Govert Jan Bach. We zitten in een week met de Goldberg-variaties. Wikipedia vertelt het volgende over Glenn Gould, die we vandaag nogmaals gaan horen. Gisteren hadden we de uitvoering van Glenn Gould uit 1955. En vandaag krijgt u een andere te horen. En namelijk uit 1981. Goulds pianospel valt op door een enorme virtuositeit en een grote nauwkeurigheid. Bij de interpretatie van de muziek permitteerde hij zich grote, volgens sommigen te grote, vrijheden, waardoor zijn uitvoeringen niet onomstreden zijn. Gould had de drang om een stuk nieuw leven in te blazen, zodat de beluisterer ervan opnieuw een belevenis zou worden. Hiertoe week hij niet zelden af van het door de componist voorgeschreven tempo, waardoor het stuk een geheel ander karakter kreeg. Zijn manier van spelen geeft de scherpte van de aanslag die je kan verwachten bij een klavercimbal. Het timbre van de piano zorgt er dan weer voor dat de muziek draaglijk blijft om te luisteren, omdat een klavercimbal vandaag de dag als een moeilijke klank wordt ervaren. Zijn vleugel was in samenwerking met Steinway speciaal aan zijn wensen aangepast. De opname van de Goldberg-variaties in 1955 was de start van een revolutie in het spelen van Bach en meer in het algemeen de barokmuziek. Gould blies het stof van de partituur en maakte van de variaties een stuk muziek dat ook interessant was voor mensen die met jazz vertrouwd zijn. Sommige tempi zijn zo adembenemend dat het op boogie-woogie lijkt. Gould speelt een swingend ritme en legt nadrukken die bijna zeker niet door Bach gewild zijn. En toch slaagt hij erin alle stemmen en structuren duidelijk aan bod te laten komen. In 1981 nam Gould de Goldberg-variaties opnieuw op, waarbij hij volledig afweek van zijn interpretatie van het stuk in 1955. Gould was even excentriek in het dagelijks leven als in zijn manier van spelen. Helemaal kromzittend over het klavier gebogen en vaak hoorbaar meeneuriënd met de muziek. Hij had zelfs een aangepaste stoel, waardoor hij opvallend laag bij de toetsen zat. Dit had redenen die samenhingen met het spel zelf. Voorovergebogen om de klank beter te kunnen horen bij het oefenen. Hier dan de 1981 studioopname van Gould, vlak voor zijn dood. Al een tijd speelde hij geen concerten meer met publiek. In feite haatte hij dat steeds meer. Hij voorspelde ook dat concerten volledig vervangen zouden worden door de techniek, dus door studioopnames. Met het belang van de techniek kreeg hij gelijk, maar niet met het concertwezen. Dat floreert nog steeds, met veel ouderen, die ook steeds ouder worden en voldoende kapitaalkrachtig zijn, en toch komen ook steeds meer jongeren naar klassieke concerten. Onder andere voor de Passionen van Johann Sebastian Bach. We horen een memorabele uitvoering, Gould, de wegbereider, die een ontwenningskuur startte om los te raken van de zware, romantische, gewichtige Bach. De strenge gelovige, de perfecte huisvader. Zijn aanpak is niet authentiek, maar wel eigen, dynamisch, verrassend. En hij zingt er gewoon doorheen. Er is letterlijk veel Gould te horen, maar ook figuurlijk veel ego. Zoekt u voor de grappendste uitvoering van Jeremy Denk op, die kunt u vinden op de Concertzender bij Geen Dag Zonder Bach bij uitzending Gemist. Bij 5 en 6 mei 2014, dat zijn de afleveringen 171 en 172. Wat hoort u liever? Laat het ons maar eens weten op www.concertcenter.nl. Wel, hier dus Glenn Gould met de Goldberg-variaties, opname uit 1981.

U hoorde de Goldberg-variaties, aria in de variatie 1 tot 23, uitgevoerd door de klaverzinist Colin Booth. En tot zover voor vandaag ons programma Geen Dag Zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma is samengesteld door Govert Jan Bach. Iedere dag zijn we daar van 1 tot 2 uur op de concertzender. Ik wens u goedemiddag.

Goedemiddag, geen dag zonder Bach. Op de werkdagen tussen 1 en 2 uur op de concertzender. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is samensteller Govert Jan Bach. Vandaag dan de laatste delen van de Goldbergs op klavercimbal. De 30ste variatie is dus het Quodlibet met de leuke, soms wat stoute liedjes. De knipoog van de oude Bach. Die dus helemaal niet zo vergeestelijk mens was als we allemaal moesten geloven. Hij zou alleen maar abstracte, vergeestelijkte muziek schrijven aan het eind van zijn leven. Nou, niet dus. Straks horen we uit dezelfde periode de Boerenkantate. En die zit vol met subtiele grappen en grollen. Maar wat blijft het heerlijk dat aan het eind van de variaties de aria weer terugkomt. Dat is letterlijk thuiskomen, bijkomen. Misschien dat die graaf na die heftige klankenreis, vermoeid van de soms wilde muziek, toch nog even een dutje kon doen.

De klavecinist Colin Booth speelde de variaties 24 tot 30 en aria uit de Goldberg-variaties, muziek van Johann Sebastian Bach. Een jaar na de Goldbergs, die Bach uitgaf als het vierde deel van zijn grote compendium voor het klavierspelen, die Klavierübung, schrijft hij de grappige boerenkantaten. Dat is geen boerse of boertige muziek, al hoor je plat boeren, saxies en boerendeuntjes. Het was voor de lagere adel, voor kamerheer von Dieskau en zijn vrouw Mieke, en niet voor de boertjes en buitenlui. Het is allemaal genietend en wervelend. Heel virtuoos knoopt Bach allemaal deuntjes aan elkaar. En er klinken ook weer stoute liedjes. Het is feest. Vriend Picander schreef de tekst. Het gaat over de belastingen en eten en liefde en trouw. Het slotkoortje met de doedel-doedel-doedelzak toont ons de vrolijke Bach. Het swingt de pan uit. We hebben een nieuwe overheid, is de vertaling van Mirat de Nooie Oberkeet.

Het Magnificat in D-groot, BWV 243, werd uitgevoerd door Dorothee Mielts en Johannette Zomer, sopraan, William Towers, altus, Charles Daniels, tenor en Stephen McLeod, bas, en de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Jos van Veldhoven. Een geweldig project is natuurlijk All of Bach, waarin de totale oeuvre in een jaar of 10 audiovisueel op het internet komt. Ook nog op authentieke instrumenten. In dit megaplan herkennen we natuurlijk de hand van de meester zelf. Van Veldhoven is een vernieuwer en ontwikkelaar van hedendaagse aanpak. Wat er nu al op internet staat, is indrukwekkend en origineel. All of Bach is gratis. En dus ook Bach for All, hulde. Intussen gaat Van Veldhoven door met Bach-kantates en werk van tijdgenoten uitvoeren in allerlei mooie kerken, steeds gegroepeerd onder prikkelende thema's en vaak door hemzelf ingeleid. Onder de titel Actus Tragicus zal de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Jos van Veldhoven en Dorothee Mielts sopraan, Alex Potter alt, Charles Daniels tenor en Tobias Bernd bas een uitvoering geven van Gottes Zeit is die allerbeste Zeit, BWV 106 is dat. Alternatieve rufe ich Herr zu dir, BWV 131. En Der Herr denkend aan ons, BWV 196. En wel op 4 mei in het Muziekgebouw aan het IJ, op 15 mei de Doelen in Rotterdam en op 16 mei in Middelburg. Allemaal zeer vroege kantates, hier vast de vroege kantaten, de bruiloftskantaten, Der Herr denkend aan ons, BWV 196. De Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Jos van Veldhoven.

Leraar Denkend aan ons, BWV 196. Jeanette de Zomer, Marcel Beekman en Steven McLeod met de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Jos van Veldhoven. En Jos voert ook heel graag de voorgangers van Bach uit. Hier Heinrich Schütz. Motet Steh auf, meine Freundin.

U hoort het motet Steh auf, meine Freundin van Heinrich Schütz, uitgevoerd door de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Jos van Veldhoven. En dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag, geen dag zonder Bach. Het werkdagelijks programma van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmamaker. De Nederlandse Bachvereniging, onder leiding van Jos van Veldhoven, zal de kantate BWV 131 uitvoeren op 4 mei in het Muziekgebouw aan het IJ, op 15 mei in de Doelen in Rotterdam en op 16 mei in Middelburg. En ook nog de kantate BWV 106, Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit. Deze hebben we al vele malen laten horen in het programma Geen Dag Zonder Bach. Zoekt u het maar eens op bij ons. Onder andere in aflevering 232.

U hoorde Austertieven Rufig Herr zu dir, BWV 131, uitgevoerd door Catherine Vulk, sopraan, Carlos Mena, altus, Hans-Jurk Mammel, tenor en Stephen McLeod, bas, met het Richard Carr Concert onder leiding van Philippe Pierlot. Nu ook niet uitgevoerd door de Nederlandse Bachvereniging, maar zeer indrukwekkend, is ook deze vroege kantate BWV 4, Christ Laak in Todesbanden. Alles is gebaseerd op een koraal van Luther. Vrijwel iedere strofe van het gelijknamige koraal komt langs en wordt dan steeds afgesloten met een halleluja. Ongelooflijk spannende muziek. Het kan pas Pasen zijn als de dood overwonnen is. Bach, in gevecht met zijn eigen doodstrauma, levert zinderende muziek met diepe impact. Het is drop of eronder. De muziek wint uiteindelijk. En hoe?

Vistlaak in Tordesbanden, BWV 4... werd uitgevoerd door Catherine Fuchs, sopraan, Carlos Mena, altus, Hans-Jürg Mammel, tenor en Stephen McLeod, bas. En verder met het Richard Carr Concert onder leiding van Philippe Pierlot. En dan als laatste in dit blok, zeer mooie muziek van Johann Gottlieb Goldberg. Daar is hij dan. Dus die herzliche barmherzigkeit. Hij kon natuurlijk geen wonderkind blijven. Catherine Fuchs, sopraan, Carlos Mena, altus, Hans-Jürg Mammel, tenor en Stephen McLeod, bas. En verder met het Richard Carr Concert onder leiding van Philippe Pierlot. En dan als laatste in dit blok, zeer mooie muziek van Johann Gottlieb Goldberg. Daar is hij dan. Dus die herzliche barmherzigkeit. Hij kon natuurlijk geen wonderkind blijven. Als geslaagde leerling van de

Het portret Jezu, meine Freude, BWV 227. En ook dit werk werd uitgevoerd, zoals al de werken van vanmiddag, door de Capella Cracoviensis, onder leiding van Fabio Bonicconi. En hier eindigt ons programma Geen dag zonder Bach voor vandaag, en ook voor deze week trouwens. Mijn naam is Joop van Zijl en de programma samensteller is Govert Jan Bach. Ik wens u een prettig weekend en wellicht tot maandag.

Goedemiddag, dit is de Concertzender en we beginnen weer aan een week geen dag zonder Bach op de werkdagen. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is de samensteller Govert Jan Bach. Deze week staat in het teken van de partita. Of liever in dit geval deze week de partita's. Voor viool, traverso, klaversymbool en orgel. Maar vandaag en ook vrijdag dan staan we eerst stil bij een jubileumuitvoering van de Hohe Messe door Musa. Vocaal ensemble Musa is in 2005 opgericht op initiatief van de dirigent Peter Dijkstra. Sindsdien zijn er 25 projecten uitgevoerd van uiteenlopende aard, van a cappella-programma's tot projecten met orkest of instrumentale begeleiding, met repertoire variërend van oude muziek tot nieuw geschreven composities. In diverse projecten stonden werken van Bach centraal en de concerten voortvloeiend uit deze projecten zijn met groot enthousiasme ontvangen door het aanwezige publiek. Om het tweede lustrum luister bij te zetten wil Musa een werk uitvoeren dat met recht monumentaal genoemd mag worden: de Mis in B kleine terts van Johann Sebastian Bach, ook wel bekend als Hohe Messe. Deze zijn gepland op 22 mei in Arnhem, op 30 mei in Maassluis, 31 mei in Utrecht, 23 juli in Noordwijk en 24 juli in Amsterdam. Voor dit project heeft Musa samenwerking gezocht met het professioneel barokensemble Musica Amphion en 5 zeer gerenommeerde solisten: Helene Koele, sopraan, Johannette Zomer, sopraan, Rosanne van Sandwijk, alt, Jeroen de Vaal, tenor en Hugo Oliveira, bas bariton. En het geheel staat onder leiding van de dirigent Peter Dijkstra. En Peter Dijkstra is een van de grote koordirigenten van onze tijd. We luisteren nu naar deel 1 van de Hohe Messe, uitgaande van de Missa uit 1733, hier uitgevoerd door grootmeester Jordi Savall, die deze dagen weer eens in het land is. Een geweldige uitvoering, prachtig uitgebracht in de bekende boekjes van Savalls huismerk, Alia Vox, met uitvoering ook op DVD.

U hoorde tot slot van deze uitzending de vierde partita voor klavier in D groot, BWV 828, uitgevoerd door Gustav Leonhard. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmamaker is de samensteller Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Het is 1 uur geweest, dit is de Concertzender en dus ons programma Geen Dag Zonder Bach op de Concertzender iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller is Govert Jan Bach. We hebben weer op deze woensdag een solistenportret. Er is nog een beroemde Hillary. Hillary die staat aardig in het nieuws nu daar in Amerika, maar die bedoel ik dus niet, namelijk Hillary Hahn. Hillary Hahn werd geboren, ook in Amerika trouwens, in Lexington in Virginia op 27 november 1979. En zij is een Amerikaanse violiste. Hahn studeerde vanaf haar 10e aan het Curtis Institute of Music in Philadelphia. Haar voornaamste leraar aan dat instituut was Jascha Brodsky, de laatste leerling van Eugène Ysaÿe en violist bij het Curtis String Quartet. En later studeerde ze bij Jaime Laredo. Haar klasse plaatst haar in de lijn van vrouwelijke violisten zoals Lola Bobesco, Johanna Marzi en Ida Hendel. Nu vindt ze in collega's als Janine Jansen en Julia Fischer haar gelijken. In 2003 won Hahn een Grammy Award voor haar uitvoering van de vioolconcerten van Brahms en Stravinsky met de Academy of St. Martin in the Fields, onder leiding van Neville Marriner. Hahn bespeelt een instrument uit 1864 van de Parijse vioolbouwer Jean-Baptiste Vuillaume. Ze staat nu onder contract bij het Duitse label Deutsche Grammophon. Voor de authentieke Bach-liefhebbers is haar Bach-aanpak wellicht een gruwel, maar ze is zo oermuzikaal. Het is een klein, tenger vrouwtje, maar heel mooi, zo op het podium. Maar kijk maar eens op YouTube hoe ze die muziek laat zingen. Nu eerst Bach in E groot. Let op het langzame deel.

Dit was het vioolconcert in E groot, BWV 1042. De violiste Hilary Hahn met het Los Angeles Chamber Orchestra onder leiding van Jeffrey Kahan. En dan nu het diepzinnige concert in A klein. De diepte der ziel raakt Bach hier aan.

Nu een sprong in de muziekgeschiedenis. Shostakovich was een groot Bach-bewonderaar. Maar denk maar aan zijn 24 preludes en fuga's, die verrassende muziek die hij in navolging van Bachs woltempereerde klavier componeerde. Voor zijn prachtige eerste vioolconcert, dat werd geschreven voor David Oistrakh, zet hij als derde deel de vorm van de Passacaglia in. Ook weer een oude dansvorm met een ostinato-karakter, terugkerend thema, meestal in de lage stemmen, waardoor het iets intrinsieks, haast magisch krijgt. Bachs Jaconne uit de tweede partita en zijn Passacaglia delen dat karakter. Shostakovich neemt dat over in zijn vioolconcert. Bach meets Russia. Het is dan 1947, 2 jaar na de oorlog, waar Shostakovich nog brandweerman in Leningrad was geweest, het huidige Sint-Petersburg. Als er iemand is die deze muziek ademt, dan is het wel het muziekbeest, de mooie Hilary Hahn. U hoort haar met het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Ricardo Chailly. En morgen hoort u nog Bach's derde partita voor vioolsolo van haar

De klaversinist Gustav Leonhard gaf een uitvoering van het eerste klavierconcert van Johann Sebastian Bach in D kleine terts. Deze tweede dag met Bach, zo tussen de middag tussen 1 en 2, sluiten we af met de eerste vioolsonate in B kleine terts, Bachs werken verzeichnis 1014. Dit zijn zeer subtiele sonates, die sonates, vioolsonates van Bach voor klaversymbool en viool, waarin beide instrumenten volledig evenwaardig zijn en eigenlijk met elkaar strijden om de aandacht. De viool komt er op een gegeven moment als een zangstem in. Dat leek op de langgerekte aria's uit de opera, waarin de castratenzangers schitterden en hun techniek showden. Daar hield het publiek toen van. Mezza di voce heette dat. Epater le public, het publiek verbluffen. We zullen dat vaker bij Bach tegenkomen, die daar een heel eigen wending aan geeft. Bach hield van opera. Hij ging vaak met zijn zoon Friedemann naar de opera in Dresden om die leuke liedjes te horen. Maar deze typische kamermuziek is toch veel verfijnder. U hoort Catherine Manson, barokviool. En dat klinkt zeker in het begin alsof je een soort zangstem hoort. Catherine Manson, barokviool, en Ton Koopman op klaversymbool. Catherine, overigens, is de concertmeester van Tons Internationale Amsterdam Barok Orchestra.

De eerste vioolsonate in B-kleine terts van Johann Sebastian Bach werd uitgevoerd door de barokvioliste Catherine Manson en Ton Koopman op klavercimbel. En dit was het programma voor vandaag. Van 1 tot 2, geen dag zonder Bach. Samenstelling Govert-Jan Bach. Presentatie Joop van Zijl. En tot 2 uur nog wat Bach, maar dan weer door Richard Galliano.